goud werd de avond und dat letzte glas wien. Laat ons de segel streken und de poten rieken, op weg in de stad hilf vom Mond glücklich.

0: en jeder weet je wat over dit en dat.
1: Ik mag Rapsfeld zo schön gehe, zwolgen op de deel, kievit op de wisch, te middag schön fisch.